Baie mooi klanke waarmee Rudy van Deventer ons vanoggend groet. Rudy Klaase met Die Hand. Vir het Rowan Ash en Demi Lee Moore met So Do I. Desmond Wells, ek wens u was hier. En ek Gloria Gaynor, so I Will Survive. Dis het voor 5 op hierdie dinsdag môre nie, so geskakel by Bosveld Stereo 107.5. Ons raak nou stil en rustig vir die oggendoordenking. Baie, baie welkom.

Klanke van Mike and the Mechanics met A Beggar on a Beach of Gold, as ook Larika Rauch met Bloubergstrand. Jy luister aan Bosveld Stereo 107.5, klankende van Gabriella B. met Oubladie, Oublada.

Die stem van Kip Moore met Sweet Virginia, as ek Shakira Peach se spook. Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5, plaaslike klanke van Dodo en Yorka met Country Girl van Bloem.

Laaste klanke van Johnny Clegg saam met Savuka met Great Heart. Vir dit heel gepas vir jeugdag, Bernie M met Hooray, Hooray, It's a Holiday, en ek Adam met Smoor Verlief. En so op daardie noot het groet uit vir my lieve Reski aangebreek, en ek sê tot ziens tot morgend om 5:00. Eddie Dippenaar is volgaan in die beurt, en hy gaan saam met jou wees tot 12:00 vanmiddag. Ek groet met die klanke van Owanda met Ultra Life, Danny Smoke se Belove, Tina Turner met When a Heartache is Over, en die laaste een vir die uur, Roy Orbison met You Got It. Tot morgen toe.

So heavenly one we hear, kiss bad boys blue, BBB, 2 in a million, Noombay Mesmos, have you ever had love like this? Is Marcel die hart van Goud, ek wil spoed optel met Rocking Horse, bykie country klanke in een oomlik, voor ek dit doen, hier ene van Suid-Afrikaanse Larika Ra. Luister, jy gaan hem ken.

0: steeds lekker om hierdie ene te hoor van Niklas Duin, Stop the Cop, hierdie jeugdag saam met Bosal en NL 7.5 en Celine Dion, Water from the Moon, net mooi voor Niklas, tyd 18:14. Ons gaan nou daar die competitie doen, nee, waar jy R1000 kan wen vir die R1000 ontploffing, die drie snitte wat ons gemeng het. Jy moet identificeer kunstenaar en titel of groep en titel. Heel partij wat om recht gekry het, nie so moeilik. Wel, ek dink het was moeilik die vorige twee keer wat ons die leidrade gehad het nie. Het was heel makkelijk. Hierdie ene nog makkeliker. So baie mense wat deelneem, baie wat recht is, en teendeel amper amal wat recht is. So, het is baie de kans daar om daar die R1000 los te slaan, na vrijdagochtend. Misschien is het jy, nee, sy luister uit vir die leidraad, hy kan enige tyd speel.
1: Central Developments, markleiers en aftreeontwikkelings nooi jou na die bekendstelling van Birdhaven aftreelandgoed met 'n 16 hectare voelpark en wandelpaaie in die midstream noorde Centurion. Kom geniet een wereldklas aftrede met 'n luxe leefstijlcentrum, 24 uur sorgeenheid, restaurant en mini-gymnasium op terrein vanaf fase 1. Huise en woonstelle met volle eiendomsreg is te koop of te huur. Maak 'n afspraak by retirenow.co.za.
2: Hard

Magic Inside. Drie stemme van Heinz Winkler saam met Charlize Bertel het mooi gedoen saam, nee. En dit vir by Vossal NL 7 van 5 Queen, It's a Kind of Magic. Was daar ook eens een vroeger Marianne Nel die moeite waard. Gaan uitkom by oubekende van Neil Diamond. Dit was laatste 1 vir die uur tussen 9 en 10. Dit is het 10 uur nieuws hoofdrekken nie. Vakantiedag formaat is volgende nieuwsbulletin is om 11 uur. En die laatste 1 vir die dag is vanmiddag om 1 uur. Neil Diamond.

Dat is net nog muziek wat jy onthou. Hier is Bosal Syria en Hitchin' a Ride van Vanity Fair. Ek het vir jou ook Angel de Lange gehad, die mooie een van haar eerste groot gunsteling, nee. En ek huil oor jou, is die titel van dit. Laat kom by Laura Branigan, How Am I Supposed to Live Without You. As ek het nie mis het nie, nee, net meneer Michael Bolton dit ook opgeneem destijds.

is een skakel by Boshout 107.5 die middeloggendprogram. En naam Eddie de Van Haar, morgen welkom spadeer nog tyd saam tot 12 uur. En dit is for the copy, this one. Reeds al goor af, ek hoop het gaan super met jou. Ek het muziek van Nadine Blom. Hierdie ene van Nadine gaan die beslis geniet. Sorry my stem.

Can't live if living is without you. Here is die superstem van Ryan Carey. Ook een van die supersnitte om vir jou te speel. Lekker om op speelhuis te. Ek gaan uitkomst beloven by New Radicals. You get what you give. Let's see what goes around, comes around, man.

0: Dis die heerlike klanke van Marty Robbins met a white sportscoat and a pink carnation. Dubbelgoud, ook the sweet met Little Willie. Afrikaanse klanke vir jou pad, so bly gerus ingeskakel. Daar is ook klanke van Steve Hofmeyer, later baie mooi snit van hom. En nog vele groot gunstelinge Texas, wat ook 'n draai kan maak op die speellys. Vir nou die tyd op die kop 11:15 by Bosveld Stereo aan jou gebring deur Consignment Warehouse oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen dit alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnehuisgoedere, buitehuisgoedere tot sleepwaens, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

Designs Winkler met Vat My Hand by Bosveld 107.5 FM. Wat van hierdie goud? Goeie goud. Dis 70's lanke van Love, You're the Greatest Lover.

David Bowie met Sorrow by Bosveld. Lekker groot gunstelinge vir jou, soos hierdie een wat ek vroeër beloof het van Texas, Alone with You.

pragtige Afrikaanse klanke hierdie van Anlie van Rooyen, neem my op vlerke. Dit is nou 12 minute oor 1 met 70s musiek, Chris Andrews' Brown Eyes.

Bonnie Tyler's Lost in France by Boswell Serio voor haar Chris Andrews se Brown Eyes. Heerlike klanke soos hierdie dis plaaslike musiek van Sondagkraal Even If.

Dis Elandrei met vuur op die water en voor hom Little Big Town's Happy People. 20 minute voor 2 met The Doors Now in Light My Fire.

The red clothes trays met wondering why in Bosveld 107.5. Met Wanda Letty nou. Goeie goud, Zanzibar.

Dis Lanka van Wanderlethe by Bosveld Stereo met Zanzibar. Dis ook nou 14 minute oor 2. Afrikaanse musiek van André Schwartz en Karen Hougaard, glo my.

Klanke van Chris Rea by Bosval Stereo met Soft Top Hard Shoulder, Charlie Dore net voor hom met Pilots of the Airwaves. Twee in 'n ry. En nou Afrikaanse musiektyd van Chris Zaan lê op jou sy.

Electric Light Orchestra by Boswell Stereo. Rock and roll is king. Dis die uur afskop en dis my laaste uur saam met jou. Kom ons maak die meeste daarvan. Goeiemiddag en welkom van my Jean Drifouri. Klanke van Ron Josh saam met Franja Du Plessis net hier bly.

0: Franja Du Plessis saam met Rowan Josh net hier bly. Dis 7 minute oor 3 by Bosveld Stereo. Bacara se klanke volgende op pad.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
2: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

Dis die klanke van The Verve Made Bittersweet Symphony. Voor dit, Bacara, yes sir, I can boogie. Met Afrikaanse klanke nou van Ronde Tooi, mense op die dorp.

Dit is al so lekker net van hulle, Eleanor en Belinda Carlisle. Wie kan nou van haar vergeet? Sy maak die 80s briljant. We want the same thing.

Dis nou mersie met Where Do You Go? Wel, nie ver nie, ons gaan vir 6 uur. Dis wel een tyf. Dis goeiemiddag en welkom by Bosveld Studio. Van my, Roan Pienaar, saam met jou tot 6 uur. Vertrou ons van een goeie tyd he, met hierdie lekker ou vakantiedagie. Nee, wat is iets vroeg in die week. So ja, hoekom dan nie net ingeskakel wees by jou ginsteling? Kom, ons gaan met die muziek. Dis die type dans van Irene Louise van Wyk.

Ja, 100% must have been love. Dit is Roxette, wat in 1990 welslaa wêreldwyd behaal het vir hierdie ene. En om te dink, is eigenlijk Roxette se kersfeest snit, nee. Eigenlijk was oorspronkelijk genoemd Christmas for the Broken Hearted. So technisch gesproke is het die kersfeest snit. Maar een groot treffer geweest weens die film Pretty Woman. Julia Robert, Highlander Julia en Daniel Hartebreker, nee, homself. Elk geval, so van 1990 verder terug na 1977. Hierdie man was nommer 1 in die Verenigde Koninkryke met hierdie snit. Was ook hierdie, hy is Amerikaner en het is Amerikaanse country muzieksanger. Se eerste van 2 nommer 1 wat hy gehaal het in die Verenigde Koninkryke. Maar met hierdie ene baie goed gedoen. Snaaks genoeg.

is Biggie Chris Stapleton voor jou met Parachute. Mooi. Lekker snit in jou. Moet jy redelijk hard luister. Geen genoeg aandag. En jy hoor van Luanel met My Huis is Waar My Hart Is. Ook een baie mooi snit verhaal. Baie goed gedoen hier op ons top 20. Nie. Maar ek seker jy stem vir jou top 20 ook nog. Voor eerskomende vrijdag. Reg. Dit is amper groet uit, maar kom ek geef jou een story. Hierdie speel al van die jaar 1979. Hierdie groep het 5 weke op nummer 1 spandeer in die Verenigde Koninkryke se treffersparade met Discovery, is die album se naam. Dis die nummer 1 langspeelplaat van die groep, wat bekend gestel is toe daar het. En op daar die album is daar as net as soos Shine a Little Love en The Diary of Horace Wimp. Maar een wat meer aandag geniet het as daar die 2 wat ek so pas genoem het, is hierdie snit.

Is Lisa Bronner met Asemloos en dan Uriah Heep se Lady in Black. Onthou ook dan die volgende uur tussen 8 en 9 is die nuwe bekendstellingsuur. Er is Michael Lindstrok, You Are Breaking My Heart Again. Nee, regtig?

0: Sabine.
1: Droom ons dalk net te klein, ek dink ons doen Ronaldo. En dan is daar Bellamy Brothers met You'll Never Be Sorry. Hier is daar enetjie van Elton John. Can you feel the love tonight? The Lion King, nee?

ek moet nou eers gou daai een stop. Hierdie ene voor dit voor een wat ek nou gaan speel. Was Claudia Pavier en toe kry ek jou. Ja, miskien hoor ons nog heel wat van hy. Onthou jy is welkom. Jy is die luisteraar en nuwe bekendstelling, so jy kan van my laat weet 0641152281 wat jy dink van die nuwe snitte. En het ek nou hierdie een van Willem Botha hierso. Hallo my hart. Willem is hierdie jaar 20 jaar is dit sedert sy deelname aan Idols en hier is hy dan nou met Hallo my hart. Yes.

My wens vir jou, dit was Kalendier gewees en dan was daar ook Christian Health of Heath eerder met All Night. Nog een paar mooi liedjes nie. Mitchell Godwin maak het vir ons klaar hierdie uur met Rehab for My Heart.

Man, bring dit al my mooie herinneringe terug, lekker tye, nee, dit is Love Hurts, sowies van the Madison Brothers, en dan ook Gordon Lightfoot, The Minstrel of the Dawn. Hier bykie, woma met die broers, Christen Kobus, en ek gaan amper huis toe.

Ja, hy is klanke van Blackbird en Kurt Darren, Key to My Heart, voor het Leo Sayers, Orchard Road en Jennifer Samudio, bly net vanavond by my. Ja, volgende op die speellys het ons vir Anton Botha, Claw on My Heart, Charlie Puth, One Call Away. En dan gaan ons die uur afsluit met Ashford and Simpson, se Solid.

0: gedagte van jou song verdwyn.
1: Nog een van Suid-Afrika se gunstlinge by Bosveld Stereo. Jou stasie met die hart van goud.

Lucy May met Paper Heart. Voorom het ons geluister na Andy Grammer, Don't Give Up On Me. Ook 'n goeie snedaai nie van nou Andy Grammer. Nou ja, voor het groet uit is vir my, gaan ek vir jou twee snitte speel. Een van Bartu, Vlam in die Wind, en Bizeren se Called You Once, Called You Twice. Jy moet antwoord,

Peter Sellested, met Where Do You Go To, My Lovely. Ek hier gaan verder met net die beste muziek, hier by stasie met die hart van goud. Nou het ek vir jou een oude gunsteling van Demis Roussos, My Friend, The Wind. En dan Ariana Venus, As Ek Lief Is.

Enrique Iglesias en Whitney Houston, wat hierdie uur afsluit, Could I Have This Kiss Forever? Bok van Blerk en Bernice West, net voordat die Afrikaner maak so, en Chris Sun, If I Get to Heaven. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5, ek is Rudy van Deventer, en ek begin hierdie nuwe uur met die Beach Boys, Kokomo, Liane May en Jay, met Naweek Lyfie. Is nou nog nie naweekie, maar het is daarom klein saterdag. Die Bee Gees, Jive Talking en Faith Hill, Breathe.